Mr. Fantastic, Mr. Fantastic, Ostien. Master Ken, ah, je speelt double dolly Masiko Buta. Nog als old school ook, ah, je is goed mee, Master Ken, double dolly.